0: komt toch wel net genoeg goed op.
1: Het is niet te ontwijken.
0: Hou jezelf niet in je kop.
1: Laat het vanzelf bezwijken.
0: Want niemand heeft het eeuwige fout. Zo'n kortom.
1: Ik ga domme dingen doen.